Ik ben een rentier, ik heb kritiek, maar het frühstück dan zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip tobak.

rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.